krijgen. Op de regeringszetel van de Amerikaanse staat New York, waar de gouverneur en het parlement zitten. Dat melden de autoriteiten daar. De vrouw had een undercover agent van de FBI over haar plannen verteld. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In de laatste voorronde van de Europa League heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En in de voorrondes van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen het Schotse Hibernian. Beide terugwedstrijden zijn voor volgende week. De dag begint droog met opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag meer zon en rond 22 graden. Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
9: Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
0: Willy, Music Matters.

0: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
1: Wiener Berger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
2: Natuurlijk, Danne.
3: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wiener Berger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betaling meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
3: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Gewoon koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea. De sneakers van de kindjes weer te klein?

0: wel alweer vertrokken. De gouverneur roept iedereen ook op om niet op eigen initiatief dieren te gaan redden. Daar wordt al voor gezorgd, zegt hij. Intussen onderzoekt het parket de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
1: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans. Maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
0: Het loon blijft nog wel altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilde plegen tegen het parlement van de staat New York. Dat meldden de autoriteiten daar. De vrouw had over haar plannen verteld aan een undercover-agent van de FBI. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
2: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle supporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is. Dus ik ben zeer trots.
0: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. En op het WK hockey staat onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Het was superspannend, want de twee Belgische doelpunten vielen helemaal op het einde. Je hoort speelster Emma Puvre.
3: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om een goal te scoren. En dan zie je dat zij hun eerste goal scoren. We voelden dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Maar we vonden wel meer en meer ruimte. Dus goed gedaan dat we dan een goaltje konden scoren uiteindelijk.
4: Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. We hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast.
0: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. Eerst rook met opklaringen, daarna meer wolken vanaf de kust en ook regen bij maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag zonniger en rond 22 graden.
5: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de laatste. De zomer van

gisteravond nog op het podium van Pukkelpop met zijn ander bandje, Deus. Nou, het schijnt was goed. Dit was hem samen met producer CJ Bolland als Magnus and Summers hier. Ook al uit die film natuurlijk, Anyway the Wind Blows, van Tom Baarman zelf. Goedemorgen, 7 over 7. Wat zijn we vandaag? Vrijdag, hè? Ja. Gisteren was donderdag, overmorgen zondag. Het is vrijdag. Ah ja, het is de laatste. Het is de laatste, jawel. Van de zomer van Willy. Maandag zijn Thomas en Sien terug.

Muziek kan soms heel simpel zijn, hoor. Michael Hutchins droeg alle miserie van de wereld op zich soms. Maar dat verdween allemaal toen hij in de ogen van zijn liefje keek. Kylie Minogue op dat moment. Daarover gaat Disappear van In Excess. Veel miserie aan het hoofd op dit moment. En een klein miserietje is dat die automaat met de cola hier op de gang alweer leeg is vandaag. Dus ik wacht geduldig, kijk in mijn linkerooghoek tot het vrouwtje van de keuken passeert met haar karretje. Maar het is nog niet gebeurd. Het is een beetje laat deze ochtend, denk ik. 7:15, goedemorgen, Swat. Wat wel belangrijk is, dat vandaag de geboortedag is van een punkrocker. Hij werd geboren in 1952. Joe Strummer. Je zou denken, met zo'n naam wordt hij drummer. Maar nee, het is de zanger natuurlijk en songwriter van The Clash. Geboren als John Graham Mellor in Ankara, Turkije in 1952, dus vandaag. Joe Strummer wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in de geschiedenis van dat punk. Hij schreef mee aan klassiekers zoals London Calling, misschien wel een van de beste rockalbums aller tijden. Hij hield zich ook bezig met filmmuziek en acteren en viel ook kortstondig in als frontman van The Pogues. Jawel, ooit toch wel. Hij overleed helaas heel plotseling in 2002 op 50-jarige leeftijd. Hij had blijkbaar een aangeboden hartafwijking, maar daar wist hij niets van. Een van zijn uitspraken is: de toekomst is onbeschreven. Joe Strummer, zanger van The Clash, vandaag geboren in 1920.

wil het zo niet echt hebben over het vrouwtje van de keuken, maar ze kwam hier net voorbij met een kar, maar een kar met chocomelk, daar heb ik natuurlijk niet zo heel veel aan. Maar ze is teruggelopen, ze zag mij, ze is teruggelopen. Oké, de Clash and Train in Veen, sorry, ik ga het over muziek hebben. Zometeen Muse en Up a Rising. Maar eerst even vragen aan Lola Jong, hoe haar dagbesteding zo

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no cap courgette, wayo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè? Bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
0: Oké. Okay.
1: Waarom neem jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Uit de plaat Resistance, Muse and Up Arising. Ja, dit ken je natuurlijk. Queen en David Bowie met Under Pressure. Het maffen is, dit is uit 1981. En ongeveer ja, een 12 jaar daarvoor, in 1969, hadden ze elkaar al eens ontmoet. Freddie Mercury werkte in een schoenkraampje. En David kwam daar schoenen kopen. Ze kenden elkaar nog niet echt toen natuurlijk. Maar dat is eigenlijk wel maf om te weten.

0: This is our last dance, ja, the last dance van de zomer van Willy. Ook de laatste dag in Leuven natuurlijk. Jawel, jawel, jawel. We ruimen straks ons terras daarop in Leuven. De laatste dag kan je langskomen. Wie maakt er vandaag radio? Wel, het is Sien die radio maakt tussen 3 en 6 uur. En wie zij te gast heeft, dat is maf. John Watts van Fish Z. Ja, die komt gewoon langs bij Sien rond 3:15 vanmiddag. Dus als je de John eens wil ontmoeten, moet je op ons terras zijn in Leuven. En Roos van Akker is er ook vandaag, ja, om radio te maken. Want zo is het dan wel. Dedicated. Roos van 11 tot 3. En zij heeft Noah Melis te gast. Een muzikale duizendpoot. Met Shy Dog. Shy Dog. Dus op ons terras. Een aantal songs en interview rond 1:15. Dus vandaag Shy Dog en Fishes Head in Leuven. Ook op deze laatste dag allemaal welkom, uiteraard.
1: De zomer van Willy.

The Pumpkins. En Bullet with Butterfly Wings. Trouwens, de laatste clip waarin Billy Corgan te zien is met haar. Na de opnames heeft hij het afgedaan. Gewoon, hij wou een ander imago hoor. Meer moest je er niet achter zoeken. Goedemorgen, dit is Higby.

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar. Music matters. Music matters. Yeah.

vooraan komt morgen naar Pukkelpop en ze brengt haar machine en haar ship mee om de boel daar af te breken. Op een goede manier natuurlijk. Ze staat morgenavond op de mainstage om 11:15 op Pukkelpop. Veel plezier daar alvast. Veel plezier ook 44 jaar geleden op de trouw van Bono. Jawel, 44 jaar geleden getrouwd vandaag. Met zijn high school sweetheart, zoals dat dan heet, Alison Stewart. In Ierland zijn ze daar getrouwd. In de kerk uiteraard, want zo gaat dat in Ierland. Zeker in die tijd, in 1982. Adam Clayton trouwens, de bassist van U2, was de getuige op de trouw. Maar wat leuk is... Hij heeft ook een liedje geschreven, hij meerdere liedjes over zijn vrouw, Ellie, Alison Sweetheart, Stewart. En dit hier, wat gaat draaien, All I Want Is You, supermooi liedje, gaat over haar. Ja, ze hadden zo het plan van, we gaan kindjes doen. Hè. Zullen we aan kindjes beginnen? En hij zei van, ja, maar ik denk niet dat dat kan. Allee, ik bedoel, niet van kindjes maken, maar ik denk niet dat papa kan zijn. En zij stelde hem gerust van, je gaat dat echt super, super goed doen. En een jaartje later werd de eerste geboren in 1989. De Jordan. Een jaartje na de release van deze All I Want Is You. 44 jaar geleden getrouwd. Onze Bono met zijn Ellie.

Love and Song. Jori stuurt prachtig nummer van U2, openingsdans op ons huwelijk. Ann stuurt, wat een plaat, hè. Pascal stuurt, fantastisch mooie song, merci Jan, om die nog eens te laten horen. Jori stuurt, dag Jan, Kippenvel, morgens in de auto met U2, en het ligt niet aan een airco. En Inja stuurt, lang geleden dat ik dit nog gehoord heb, kreeg onmiddellijk Kippenvel. All the promises we make from the cradle to the grave and all I want is you. Prachtig toch, inderdaad, Injas. Merci, ik kreeg zelf kippenvel van jullie. Kippenvel, reacties, U2, all I want is you. Ik zag staan dat Bono 44 jaar geleden getrouwd was, dus ik dacht van ideaal excuus om die all I want is you nog eens te draaien. En laat het kippenvel gewoon verder gaan. Want dit is zo'n geweldige song uit de jaren 90. Hou je vast. Oh, zo goed. Het begint wel zachtjes.

Stiltje en Inside, weet ik wat nog extra kippenvel geeft. Ik had vorige week gedraaid op een feestje, echt top feestje. En een feestje waar je dit nog kon draaien en iedereen uit zijn dak ging. En dat zijn zalige momenten. Tot aan het nieuws.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren. Dat meldt de gouverneur van Luik. Een honderdtal

0: Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
1: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans. Maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
0: Het loon blijft nog altijd wel de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers aan en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
2: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd voor ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle sporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat Ajax ontplofte en voor ons heel bevrijdend is, dus je verzeert dat.
0: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. Op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Ze kwamen wel 0-1 achter, maar scoorden nog 2 keer in het laatste kwart. Je hoort speelster Emma Puvree.
3: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren. Er zat heel veel druk op. Je voelde dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. Ja, we hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast. Maar heel blij met de overwinning.
0: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. En een grote verrassing gisteravond op Pukkelpop. Pommelien Thijs dook er weer onverwachts op het einde van het concert van de Nederlandse zangeres Mo. Samen zongen ze het nummer Het Midden. In juli verraste Pommelien Thijs ook al op Rock Werchter tijdens het optreden van Mumford & Sons. De dag begint droog met opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag dan meer zon en rond 22 graden.
4: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
5: De zomer van Willy.

En dan voel je je terug 16, sta je mee te brullen op een vijf op liedjes van die Offspring. Dat stuurt Dries. Inderdaad, het gevoel dat je terug 16 jaar bent met Self-Esteem 8 over 8. Goedemorgen, zometeen een big

Brandon Flowers wou met deze Spaceman een mix maken tussen twee liedjes, tussen Space Oddity en Rocketman. Snap je? Moet toch niet uitleggen, denk ik. Space Oddity, Rocketman, Spaceman. The Killers, goedemorgen. 16 minuten over 8. Het is de laatste ochtend van de zomer van Willy. Want Thomas en Sien zijn terug vanaf maandag. Terug in full force op de radio vanaf 7 uur. Ik heb elke ochtend deze zomer zo een momentje gedaan van holy crap. Hoe recalcitrant is die dat hij dit durft te draaien. Zo fucking lang geleden. Het is echt een epifanie, een aha momentje. Ik noem het de Big Kahuna. Dat ken je bijvoorbeeld van die burger uit Pulp Fiction. Hè? De Big Kahuna burger, de Big Kahuna is eigenlijk gewoon een omschrijving van het beste van dat moment, of een ongelooflijk hoogtepunt van die dag. En wel, onze Big Kahuna, altijd rond 7:15, is een song dus die je misschien nog nooit hebt gehoord, of het is heel lang geleden is dat je die gehoord hebt. Deze ochtend een liedje geschreven door Ellington Jordan en Billy Foster, en voor het eerst uitgebracht door Etta James in 1967. En 2 jaar later werd het een hit in de vorm, in de versie van Chicken Shack, jawel. Met daar op piano en aan de zangmicrofoon Christine Perfect. Christine Perfect, die ken je iets beter als Christine McVie, want een beetje later trouwde ze met John McVie van Fleetwood Mac en ze verliet dan ook de band Chicken Shack. Maar ze doet een ongelooflijke, rauwe, melancholische, ingehouden zangprestatie op deze song. Origineel dus gebracht door Etta James en in 69 uitgebracht door Chicken Shack. De laatste Big Kahuna voor deze zomer is I'd Rather Go Blind. Geniet van deze hartverscheurende song. Nee.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Mo koken.
7: En? Wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

Cure and Just Like Heaven. Onthoud even deze twee dingen. De demotitel van dit liedje, van deze Just Like Heaven, was Shivers. En de regisseur van de video was Tim Pope. Ik ga er zo meteen... Ja, is er een link met het liedje dat ik zo meteen ga draaien. Dus goed onthouden, oké? Okay? Dit is dan vanavond op Purple Pop.

Kind of Trouble live horen, moet je vanavond om 22:45 klaarstaan in de Marquee op Pukkelpop, want dan spelen de Hives. Oké. Daarnet had ik The Cure, Just Like Heaven. De demo-titel van het liedje was Shivers. De regisseur van de clip was Tim Pope. Nu heb ik een liedje klaarstaan uit de plaat Parachute. Op die plaat Parachute staat ook een liedje met de titel Shiver. En de regisseur van het liedje dat ik zo meteen ga spelen is Tim Hope in plaats van Pope. Dat is toch wel... Allee, ik vind dat een leuke link, niet? Ik vind het tof. Whatever.

Captain Admiraal, het is exact 9:05 op deze vrijdagochtend. Je presenteerde ooit op televisie een gamesprogramma. Ja, alhoewel ik zelf bijna niet gamede, maar ja, televisie, dat is fake natuurlijk. En ik ging op kosten van de VTM naar Amerika, naar LA. En ik was daar uitgenodigd op een feestje van Sony, PlayStation op dat moment, super groot. Nog altijd misschien, maar zo wat. Was een feestje, dus in LA. En op een bepaald moment, er was een groot gordijn, podium, gordijn. Het gordijn viel naar beneden. En er was een optreden van deze band. Wow, dat was super cool. Het was ook in hoogdagen van Garbage. I Think I'm Paranoid, live gezien. Op een feestje, ja.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nog voor je kan denken,
5: pas op voor die een borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
5: kan dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
5: een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

basis van deze was een instrumentale met de titel Tooth City. Werd gecomponeerd door synthspelers Billy Curry en Chris Payne tijdens de soundchecks van Gary Numan's tour in 1979. Mature, die hielp dan de structuur en de songtekst uit te werken en produced het nummer samen met de band. Allee, veel volk dus achter deze Visage en Fade to Grey, 16 voor 9. De laatste vrijdag van de zomer van Willy. Geert, die stuurt succes aan iedereen om de laatste Willy zomerpet in de wacht te slepen. Ah ja. Mijn mens had nog bijna vergeten, maar ik geef nog één pet weg. Wanneer? Ja, nu natuurlijk. Hè. En welke pet? Ja, geen pet van de Belgische trappers of zo. Dat zou een beetje raar zijn. Maar een Willy-pet gaan we nu weggeven. Even kijken, de hoeveelste? En wel, de OG Willy is geboren in het jaar 50. Dus daarom ga ik voor de 50ste. Jawel, de 50ste die iets stuurt in de app. Oh, je weet wel, whatever, doet er allemaal niet toe. Gewoon, laat maar iets komen in de app van Willy. En de 50ste, die wint dan You Know The Drill. De laatste pet van Willy van deze zomer. Laat maar komen. Ondertussen luisteren we gelukkig samen naar Hi Hi en How.

Hi, hi en how ga ik in godsnaam dat tellen tot 50? Even kijken. Geert stuurt, geeft geen zin om mee te doen. Ik win ze toch nooit. Inderdaad, Geert. Simon stuurt, nu dan de 50ste. Nee, Simon, je bent maar echt, ik denk ergens rond de 200ste of zo. Dus hopeloos voor jou, Simon. Andere Geert stuurt, tonijn in eigen nat. Dat is grappig. Kim die gaat voor, ik heb al 3 petten, dus ja. En Lander die stuurt, sluis kermis, hoera. Allee, veel plezier, Lander. Sluis kermis, zonder pet wel. Even verder scrollen. Samantha stuurt, ja, met de pet. Hey ho, let's go, stuurt Kurt. Ik ben 50ste, stuurt Peter. Nee. Groetjes uit de Ronenstreek, stuurt Wim. Ah, groetjes terug. Steve stuurt, ik doe niet meer mee. Je hebt gelijk. Oké, voilà. Ach Jan, ik ga je zo hard missen, stuurt Jonathan. Oké, ik jou ook, Jonathan. En Christophe stuurt Pommelien. Je was ook niet 50ste. Wacht, hè. Nu moet ik weer... Godverdikke liggen. Ah ja, oké. Ik heb het gevonden. De 50ste vandaag ging ik kiezen, hè. Omdat de OJ Willy geboren is in 1950. De laatste pet voor deze zomer gaat iemand DD. Dries Delbecke, proficiat.

Van 30 jaar geleden, deze Tula Shaker. Hey dude, ik heb eigenlijk nog een beetje een extra bit de hoena, vind ik. Ik wou dit ook echt per se vandaag draaien. Ik heb het over Tom McRae en End of the World News, Doze Me Up. Een Engelse singer-songwriter, ook goed bevriend met Glenn Hansard, die een paar weken geleden is gestorven. Ik heb het liedje ontdekt van in de tijd dat we nog verzamel-cd's kochten, weet je nog. Het was zo'n goede compilatie, een paar jaar na een stuk. Humo, alle 2001 goed. Er stonden echt goede songs op, heel veel goede songs. En daar heb ik deze ontdekt. Geniet met mij samen mee van Tom McRae en End of the World News, Doze Me Up. Het gaat stil maken, want van in het begin is het vreed schoon.

0: see the ground.
1: Ik krijg hier kikkerboelen van, niet? Tom McRae in End of the World News, Doze Me Up. Emily stuurt, wauw, Tom McRae op Willy. En dan heel veel hartjes en zo. Eindelijk Tom McRae stuurt Flor. Louise gaat voor amai, Tom McRae, pure nostalgie, thanks. Alex stuurt, ik heb ook allemaal nog verzamelcd's van vroeger, wat een tijd toch. En Bram uit Sint-Niklaas die stuurt, hey Jan, check het album Just Like Blood eens van Tom McRae. Het enige album dat ik echt goed ken van hem, maar zo magistraal plat gedraaid. Merci Bram, zal ik zeker eens checken. Merci voor de tip. Trouwens, Tom McRae is dit najaar in Zottegem, in Beveren, in Hasselt en in Waregem live te bewonderen. Dit zijn ook de Stereophonics.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik dat bijna de helft van de studenten die het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
1: Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden. Maar die leeftijdslimiet vervalt in oktober. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10, blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
2: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privé-balans, maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
1: Het loon blijft wel nog altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook vertrokken, al blijven ze dus wel alert. De gouverneur roept iedereen op om daar wel weg te blijven, want je mag het getroffen gebied nog altijd niet in. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio ook wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt nog. Eerst opklaringen, maar geleidelijk meer wolken en regen. Het kan plaatselijk ook stevig zijn met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag dan meer zon en rond 22 graden.
3: Live music matters. De zomer van Willy, Jan van den Bossen. Music.

bassist van Joy Division, Peter Hook. Die vertelde een jaar of 10 geleden in een interview van, ja, eigenlijk, als je zo luistert, dit is echt een ongelooflijk perfect liedje. Misschien het beste wat we ooit gemaakt hebben met Joy Division. Love will tear us apart. Over apart tearen gesproken. Leuven is kapot. Ja, sinds gisteravond is Leuven kapot. Dus te zeggen, TTZ, het podium in de tuin van Leuven. Het moest toch afgebroken worden. Dus het is officieel gebeurd gisteren door een bandje uit Melcelen. Met de M van Melcelen. Sans uiteraard.

0: daspop en onder de grond. 13 minuten over 9, goedemorgen. Vrijdag, hè? Ja, we zijn vrijdag vandaag, ja, want gisteren waren we donderdag. En overmorgen zijn we zondag. Alright, dit deuntje, een van de laatste keren dat ik dat moet of ga afspelen. De zomer van Willy is gedaan, dus de laatste dag eigenlijk vandaag, hè, op deze vrijdag. En ja, wat ik nog zeggen, ja, het is vrijdag augustus nummer 21. En vandaag werd het tweede kindje geboren van Gwen Stefani en Gavin Rossdale. Is allemaal leuk voor hen en zo, misschien niet zoveel met muziek te maken. Maar ik wou vooral nog eens Swallow draaien van Bush en daarom zocht ik een uitvlucht vandaar dus. Dat tweede kindje geboren van Gwen Stefani en Gavin Rossdale. Ze hebben samen een aantal kinderen, drie zonen. En ik zal gewoon even het aan Gwen Stefani overlaten om de namen van haar zonen nog even op te noemen. En dan kan je genieten van Swallowed van Bush. Dus Gwenneke, doe maar.
1: Kingston James McGregor Rossdale. Zuma Nesta Rock Rossdale. And Apollo Bowie Flynn Rossdale. I know, it's a lot of names, but I was just so excited to have kids. I couldn't decide.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.

De Foo Fighters met een song van vorig jaar, Asking for a Friend. Daarnet had het over Gwen Stefani en Gavin Rossdale, dat een tweede kindje geboren was vandaag in 2008. En vandaag in 1986 is het zoontje van Eric Clapton geboren, Connor. Dat hij samen met het Italiaanse model en actrice Lori del Santo, maar je weet wel ook dat die Connor op 4-jarige leeftijd dan is gestorven, was gevallen uit het raam van een appartement op de 53ste verdieping in New York. Tragisch geval waarover Eric Clapton dit nummertje schreef.

Je hoort hier de drummer Paddy Murphy, want die speelt bij West Side Cowboy. En dat gaat over in het gedrum van Max Weinberg, want dat is uiteraard de drummer bij Bruce Springsteen. Dit is Brilliant Disguise.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Gewoon koken.
4: En? Wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oh. Het is hier zo stil binnen.
9: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je...

iemand lopen, maar je kent zijn naam niet meer. Je bent helemaal vergeten, dan roep je... Voilà. Vampire Weekend en A-Punk, trouwens die AAA is goedgekeurd door de producer van Thriller van Michael Jackson. Ik zal het even uitleggen. Dus je hoorde Vampire Weekend en A-Punk. Vampire Weekend, de frontman en tekstschrijver is Ezra Koenig. En Ezra Koenig is de schoonzoon van Waylon Quincy Jones, de legendarische producer, onder andere uiteraard achter Thriller van Michael Jackson. Dus Ezra vroeg altijd aan Quincy Jones van, is het goed het liedje dat je gemaakt hebt met Vampire Weekend? En dus die gaf zijn goedkeuring over elke song van Vampire Weekend, dus ook over deze A-Punk. Voilà. Dat is het laatste weetje van dit jaar. Okay. 13 minuten voor 10. Dit is ook de laatste dag van de zomer van Willy. Ook de laatste dag in Leuven. Het is al zover. Jawel, maar het is er nog wel gezellig hoor. Het podium in de tuin, daar moet je even niet op letten. Dat is maar compleet wreck. Dat is compleet kapot gespeeld door Sans gisteren. Maar het is allemaal te doen op het terras vandaag. Wie maakt daar radio vandaag? Wel, Roos is daar. Van 11 tot 3 zometeen. Zij heeft Shy Dog te gast voor een interview en een aantal songs. En Sien maakt radio van 3 tot 6. Dus ook haar kan je even live aan het werk zien op het terras in Leuven. En ja, wie heeft Sien te gast vandaag? Dat is echt maf. Rond 4:15 komt John Watts. De John Watts, ja. Van deze Fisher's Head. Komt langs bij Sien. Er is rond 4:15. Dus wil je die live zien? Zowel Sien als Roos, als Shy Dog, als John Watts. Dan moet je in Leuven zijn voor onze laatste gezellige dag daar op het terras van M.

Dirk stuurt via de app Miles T. Kane Rex. Maar inderdaad, ik heb nog nooit zo beluisterd, zo bekeken. Dat is gewoon T-Rex inderdaad, die Miles Kane. Cry on my guitar. 10:05. Oh, het zit er bijna op deze laatste ochtend van de zomer. Dit is nog Green Day en Long View.

Tape Your Way to Paradise. Was het maar mogelijk. Green Day, een long view. Roses er starts om 11 uur. En Scene vanaf 3 uur op het terras in Leuven. De laatste keer vanuit Leuven. Dat was ook de laatste ochtend voor deze zomer. Want, ik bedoel dan de zomerochtend. Vanaf maandag zijn ze terug. Jawel, Thomas en Scene. Maandagochtend om 7 uur weer paraat. Merci om te luisteren. Merci voor de vele leuke berichtjes en complimenten. Graag gedaan. Ik heb nog voor jullie Eels en Amon Stand By. En zometeen kies je de muziek zelf tussen 10 en 11 natuurlijk via de app van Willy. Want via de app van een andere zou een beetje raar zijn natuurlijk. Allee, fijne vrijdag. Fijn weekend alvast. En nog veel plezier met de radio. En tot de volgende keer.

0: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Er waren nog nooit zoveel studenten, ook zelfstandigen. Het zijn er nu al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandige ingevoerd, zegt Frank Sokke van ondernemersorganisatie Unizo.
4: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelige manier ontdekken wat ondernemen voor je inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die eigenlijk het statuut student zelfstandig hebben,

0: hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaak onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. In Zwitserland zijn zeker 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Er vielen ook 8 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. 14 anderen konden op tijd vluchten. De brand brak afgelopen nacht uit. Het trappenhuis stortte daardoor in. Er was een kraan nodig om het dak open te maken. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Eerst nog opklaringen, maar geleidelijk aankomen er meer wolken en regen. Het kan plaatselijk stevig zijn met onweer, maxima rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meer zon en rond 22 graden.
1: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
2: Music Matters.

0: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL. Love to see you
1: shine. Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu? Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
8: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
9: Van 10 tot 11
10: kies je de muziek zelf.
9: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
5: Gewoon koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen. Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000, of 4 keer meer in 7 jaar tijd. Blijkt uit cijfers van het RISIF in de tijd. Het gaat om medicijnen als Ozempic en Mounjaro bijvoorbeeld. De terugbetalingen kosten vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Endocrinoloog Ronan van Goitsenhoven.
10: Dat is medicatie die ervoor zorgt dat hart en nieren beschermd worden. Vermoedelijk is het dus wel een stijging in dit medicatiegebruik, maar die op termijn ook zal opleveren dat er minder patiënten insuline nodig hebben, minder behandeling van slaapapnee zal nodig zijn. En dus nog maar de vraag of dat die stijging in budget nu ook effectief betekent dat het RISIF op langere termijn meer zal moeten uitgeven.
9: Alleen mensen met diabetes type 2 die aan de voorwaarden voldoen krijgen een terugbetaling. Mensen die het gewoon gebruiken om af te slanken niet. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen aangehouden toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken optoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar, dat schrijft de Standaard. Wie asiel aanvraagt, moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken, maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa, wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Supercup van morgen. Tegen Dortmund spelen ze die. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen tijd in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt opgevolgd door experts. Zijn voetbalcarrière zou niet in gevaar zijn. Musiala zou volgende week ook kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Stuttgart. Eerst opklaringen, geleidelijk aan meer wolken en regen. Plaatselijk kan dat stevig zijn met onweer.

Hela, het is de allerlaatste dag dat we uitzenden van Op ons terras in Leuven. Zeker niet dat we beu zijn. En jij dacht ik ook niet, hè. Maar we moeten er ons jammer genoeg bij neerleggen, hè, straks. We kunnen er maar beter goed van profiteren. Jij en alle Willy samen. Je laatste kans om te genieten van live muziek op ons terras hier. Of waar je ook aan het luisteren bent. En je laatste kans om eens af te komen, hè. Als je dat nog niet had gedaan. Als je tijd hebt, kom! Vlakbij het Ladeuzeplein zitten we. Dit zijn de Rolling Stones met Waiting on a Friend.

Editors met Call It In. Call It Maar In dat we er vandaag uitgaan met een dikke vette knal. Maar ja, dat deden we gisteren al, hè, met Sands. De tuin van Museum M heeft nog nooit zo goed geklonken en genoten als ik hen één voor één zou mogen adopteren, de Sands graag. Maar goed, vandaag, onze allerlaatste dag hier op ons terras, komt er een internationale topartiest of band langs. John Watts van Fisher Z. En alleen om de naam van die band is er serieus gediscussieerd. Is het Z of Z? En wel, het is Z, maar dat is jou, hè. En bij mij straks Shy Dog, Noah Melis eigenlijk. Hij komt je over

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. Willy. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Zee de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
2: Ah, de honey mustard. En jij?
1: Zonnebril.
2: Voor de zon?
1: Daar heb ik eens.
2: Hoe?
1: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: De Vos Lemmens.
0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Music Matters.

Steve Miller haalde zijn goocheltrucken weer eens boven. Speciaal voor jou. Wij doen dat ook graag voor jou. Op de allerlaatste terrasdag van de zomer van Willy. Met muziek van de bovenste beste plank zoals dit hier. Yard Act. Ze hebben net een derde plaat uitgebracht. Het zijn kerels uit Leeds. En de titel van de nieuwste is You're Gonna Need A Little Music. Daarom alleen al zou je er eens naar willen luisteren. Yard Act and New Beginnings. So.

0: Ze brengen dit najaar zeer waarschijnlijk iets nieuws uit. U2 and Where the Streets Have No Name. Iets leuks nu uit eigen land. Flip Kaulier vierde begin deze maand op het Ranouter Festival zijn 25e verjaardag. En volgende maand, over 2 weken dus, komt hij zelfs met een nieuwe solo-single. Dit is Flip Kaulier live op ons terras. Want hij is hier ook geweest. Hè? Misschien was je erbij of heb je het zelfs gehoord. Kwestie van organisatie van Flip op ons terras hier in juli.
1: Ja!

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
4: Go Yellow!
5: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat klinkt als een extra sappige deal.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
9: De zomer van Willy. Roos van Akker.

aangezien het de laatste dag is hier op ons terras, spelen we straks ook voor de laatste keer de M-quiz. Je kunt een Willy Marcelleke winnen, een sticker en een Willy Toteback. Stuur M-quiz in onze app als je graag zou willen meedoen. En ga met de eer lopen dat je de allerlaatste kandidaat was voor onze M-quiz.

Alright, dat is het zeker van Supergrass. Want Shy Dog is al gearriveerd en komt zoiets voor je live spelen. En dan heb ik nog iets, net voor het nieuws van 12 uur. Kurt Vile, die gaat het hier nog even goed pimpen op onze allerlaatste dag op ons terras bij Museum M. Zo vlakbij het Ladeuzeplein in Leuven.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000 of 4 keer meer mensen in 7 jaar tijd. En ook dit jaar is er een stijging, blijkt uit cijfers van het RISIF. Endocrinoloog Roland van Goitsenhoven verklaart de stijging.
7: Het is vooral omdat het zeer goede medicatie is die nu ter beschikking komt. Een tijdje geleden is Ozempic in tekorten geweest en die zijn dan opgelost. En dan is er vorig jaar ook Mounjaro bijgekomen, wat dat eigenlijk een nog krachtigere optie is. En dat maakt dat die ook meer gebruikt wordt.
6: De terugbetalingen kostten het RISIF vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Die gaan wel alleen naar mensen met diabetes type 2 die aan alle voorwaarden voldoen. Wie de middelen neemt gewoon om af te vallen, moet de volle pot betalen. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen opgepakt toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken optoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Wie asiel aanvraagt, moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken, maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa, wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. Webshop Unique Fashion zit in de problemen. Volgens HLN eisen 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf. En een van de oprichters heeft een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaak onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van die top en dat vindt de Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beursrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan

0: Meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
1: Live van op het Willy Terras in Emleuven. Willy. Live music matters. De zon.

We moeten mee met de tijd en zo. En het is zelfs de allerlaatste dag dat we hier op ons terras zitten bij Museum M in Leuven. Kom af, hè, naar ons terras vlakbij het Ladeuzeplein. Het gaat wel af en toe regenen, maar er zijn parasols hier waar je onder kunt schuilen straks. En eind januari treden deze kerels op in de AFAS-dome. En wat graag zou ik Sportpaleis willen zeggen. Want dat klonk toch zoveel mooier. Nothing but Thieves en Baby Cool.

0: BNN-quiz. Dag Debbie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hoe gaat het met jou?
1: Goed, met u?
0: Zeer goed, dank u wel. Ik begin een klein hongertje te krijgen. Heb jij al gegeten?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb laat ontbijt gegeten, dus ja.
0: Ah, kijk, een soort van brunch noemen ze dat, hè? In het mooie Nederland.
1: Ja, ja.
0: Ja, wat heb je gegeten, als ik zo nieuwsgierig mag zijn?
1: Pistoleekjes en haring in currysaus en zo. Wat heb je gegeten?
0: Haring in currysaus.
1: Ja,
0: stevig.
2: Ja, ja, wel.
0: Ja, maar als jij dat graag lust, dan moet je dat vooral eten, hè? Goed, ja, zit je op het werk nu of ben je thuis?
1: Het is mijn laatste dag vakantie.
0: Oh, maar kijk, een ideale afsluiter is altijd de M-quiz natuurlijk, hè?
1: Ja, ik hoop het.
0: Voilà. Ja, ik hoop het ook voor jou, want we gaan spelen voor een Willy sticker, een Willy toteback en een Willy Marcelleke. Daarvoor moet je dan 3 juiste antwoorden geven op mijn vragen. En onthoud, het is de M-quiz, dat is de mooiste tip die ik je kan geven, hè. Ik wens je veel succes, ja. Debbie. Oké.
1: Ja, dank je.
0: Daar gaan we. Hier komt je eerste vraag. Wie zingt dit? Wie is dit?

0: Leek me niet zo moeilijk.
1: Nee, Massive Attack volgens mij.
0: Maar dat is goed, Debbie. Huppla, de Willy sticker is binnen. Ja, oké, over naar vraag 2. We spelen voor een tote bag nu. Wie gaf de iconische speech I Have a Dream?
1: Als Martin Luther King.
0: Maar ja, tuurlijk. Huppa. Tote bag is ook al binnen. De sticker en de tote bag. We gaan voor de laatste en derde vraag. En dan speel je voor dat felgegeerde Marcelleke. Als je die juist hebt. Wat is de naam van de schurk, zal ik maar zeggen, in het sprookje van Doornroosje? Denk aan de films. Dat is een tip.
1: Oh my god. Ik zo helemaal niet meer in de sprookjes.
0: Nog niet zo lang geleden zijn we...
1: Malafide.
0: Ja, maar goed. Dat Marcelleke is ook binnen. Zeg, 3-3. Debbie, fantastisch goed gedaan. Inderdaad, Maleficent, hè. Angelina Jolie speelde haar. Inderdaad, dat Malafide. De mooie Nederlandse naam, daar ben je voor gegaan. Een dikke proficiat. Je hebt de 3 prijzen op zak. Die gaan we naar je opsturen. Een heerlijke laatste vakantiedag wens ik je toe, maar dat kan niet meer fout gaan, hè, nu, Debbie?
1: Nee, nu niet meer, nee.
0: Voilà. En geniet nog van het weekend. Je moet dan toch nog niet beginnen te werken, hè?
1: Nee. Het weekend heb ik ook nog, ja.
0: Oké. Zeer goed. Debbie, maak er een pracht van een weekend van. Salut, hè. Joejoe.
1: Ja, en veel succes op jullie laatste dag.
0: Joe, dank u. De M-quiz.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
3: Homo koken.
4: En? Wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
9: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je IC Paris XL.
10: Let's see you shine.
11: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
12: Oh, schat, kijk, die afwerking.
13: Oh, en dat is hier zo stil.
12: Oh, voel eens, het toch niet meer.
13: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
12: Oh.
11: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
12: Oh.
11: Zegt.
10: Oh, Quadro.
14: Dit is... De zomer.
15: Van Willy.
14: Live vanop het Willy-terras.
15: In Emleuven.

Je kunt het misschien al een beetje horen op de achtergrond. De band die hier straks wat live nummers voor je zal brengen, is al gearriveerd. Noah Melis met zijn Shy Dog. En als het goed is, dan hoor je die rond 1:15 live aan het werk. En ik heb nog de nieuwste van de Strokes voor je klaarstaan. Na Going Shopping, die niet iedereen kon smaken als single, door al dat autotune geluid, is er nu Going to Babylon uit de nieuwe plaat Reality Awaits.

0: Vrijheid, blijheid, samen met Arno. Vive ma liberté. Het is zo meteen de beurt aan Shy Dog.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: De zomer van Willy. Roos van Akker.

0: Je blauwe vrienden van The Police met Every Little Thing She Does Is Magic. Dag Noah Melis.
1: Hey.
0: Welkom hier. Hela.
1: Hallo.
0: De meeste mensen zullen je kennen als lid van Borokov Borokov en van Bad Drugs. Maar je bent hier natuurlijk met je solo-project Sharp Dogs. En je hebt al ondertussen je derde album uitgebracht.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dat is wel wat, hè?
1: Ja, dat valt wel mee. Ja.
0: Moet jij niet op Pukkelpop zitten?
1: Zitten? Dat is een heel, ik heb niet zo'n grote poep om op Pukkelpop te kunnen zitten, denk ik.
0: Ja. Je bent ook geen zitter dan?
1: Nee,
0: dat is goed. Zeg maar, je laatste album dat je hebt uitgebracht in mei heet Classic Rock Bottom Move.
1: Yes.
0: Ja, wat voor move moet ik me daarbij voorstellen?
1: Een heel lang verhaal. Zo kort mogelijk. Het was gedaan met mijn lief. En mijn beste vriendin, of een van mijn beste vriendinnen, die heeft me uitgenodigd om naar Italië te gaan. Om daar even te herbronnen. En in die korte trip heeft zij mijn haar geblondeerd. Iets dat ik ook nog nooit in mijn leven had gedaan. En ik had een foto gestuurd van mijn dwaze blonde kop naar mijn groepslied van Borokov Borokov. En zijn antwoord was heel kort en droog: Classic Rock Bottom Move. Dus ik had ineens mijn titel voor mijn album, dat ik toevallig ook aan het schrijven was op dat moment.
0: Heb je het lang blond gehad?
1: Ja, ik heb het gewoon helemaal laten uitgroeien.
0: Ja, maar nu is het weg, hè?
1: Ja, we zijn ondertussen ook al wel kleine 3 jaar verder.
0: En het is zeker dik oké met jou. Want...
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik zie het. Je zit bij Rotkat Records.
1: Yes.
0: En je heet Shy Dogs.
1: Ja.
0: Wat is er ooit gebeurd?
1: Ik heet Noah, dus ik zoek gewoon allemaal diergerelateerde dingen.
0: Oké, ik snap het. Het is niet dat je iets tegen katten hebt of zo.
1: Nee, totaal niet. Nee. Benny zijn label heet Rotkat, omdat hij gewoon toevallig een heel vervelende kat heeft. Die niemand kan daar eigenlijk in de buurt van komen, van die kat.
0: Is het een roze kater?
1: Nee, het is een bruine, wit gevlekte.
0: Kijk, agressief beestje.
1: Ja, maar die is echt... Je kunt er gewoon niet in de buurt komen, behalve Benny.
0: Je hebt ook nogal wat meegebracht, zie ik hier.
1: Ja.
0: Sowieso 2 bandleden.
1: Ja.
0: Maar heel wat keyboards, een gitaar.
1: Ja.
0: En dan een fantastisch toestel, zie ik daar. Ik geloof zelfs nog... Met cassettes?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, eigenlijk zijn we met 4. En in een echt nog idealere wereld zijn we met 6 of zo, denk ik. Maar dat is natuurlijk onbetaalbaar om iedereen mee te nemen. Dus ik heb heel deskundig mensen vervangen door een cassette. Eigenlijk.
0: Oei, ja. En dat kan zomaar.
1: Dat kan zomaar. Dus Marta en Quinten gedraagdollen, hè? Of Golle komt ook op de kassen.
0: Oké. Wat ga je eerst voor ons live spelen?
1: We gaan een liedje spelen, dat heet Hedgehogs. En dat is geschreven op die voorbenoemde reis.
0: Naar Italië.
1: Ja, over mijn beste vriendin. Die draagt heel veel roze. Dus ik ben ook heel blij dat één, dat jij het bent vandaag. En twee, dat je ook roze
0: aan
1: hebt.
0: Voor de mensen die niet aan het kijken zijn of hier niet op het terras zitten.
1: Ja.
0: Ik heb zeer toevallig ook iets roze aan vandaag.
1: Kijk.
0: Ja. Ja. Oei, maar dat brengt geen foute herinneringen.
1: Nee, totaal niet. Nee. Okay. Juist heel mooi. Dus dat is perfect. En ik bezing het roze, ook de kleur roze, ook in het lied. Dus voilà.
0: Ja. Ja. Mooi. Ja. Je mag de microfoon inruilen voor de zangmicrofoon.
1: Oké, ik ga mijn best doen.
0: Ja. En dan die andere hoofdtelefoon ook opzetten, zodanig dat je jezelf goed kunt horen. Daar gaat hij. Gaat op de stoel zitten. Kijk eens aan. Oké. Goed, dan zet ik de muziek helemaal af, uiteraard, dat we hen... live muziek fantastisch kunnen verstaan natuurlijk. Dit is Shy Dog met Hedgehogs, live van op ons terras bij Museum M hier in Leuven. Geef hen een applaus alsjeblieft.

Dankjewel, Shy Dog met Hedgehog. We houden onze vaste structuur aan, zeker op onze allerlaatste dag in openlucht op ons terras. Want Noah gaat met Shy Dog zo nog iets voor je spelen. Dat zal rond 1:15 zijn. En het is een kleine stap van een Shy Dog naar een Lonely Boy, de Black Keys.

0: Loop zeker niet weg of hou je app dicht bij jou. Of je radio, want Shy Dog brengt je over een klein kwartier nog iets live. Het is bijna 1 uur. Het nieuws komt eraan.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag. Er zijn in de eerste helft van dit jaar een pak minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Kaluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Het aantal horecaketens in centrumsteden zoals Leuven en Mechelen is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, dat schrijft de Standaard. Hun aantal ging van 252 in 2016 naar 481 vandaag. Panden staan er vaak leeg omdat fysieke winkels verdwijnen. Vooral horecaketens kopen die dan vaak op. Die panden zijn ook vaak duur, al is hun succes niet altijd blijvend. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding. Je hoort Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
10: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
9: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaard. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prater gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen

0: andere huizen beschadigd. Oekraïne reageerde met honderden drones richting Rusland. Het vliegverkeer in Moskou lag daardoor tijdelijk stil. En er werd ook een olieraffinaderij geraakt. Op het schiereiland de Krim, dat de Russen al jaren bezetten, vielen dan weer 2 doden en 4 gewonden. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
1: Live vanop het Willy Terras
2: in Emleuven.
1: Willy.
2: Live Music Matters.
1: De zomer van Willy. Roos van Akker.
3: Klinken, dat gaan we doen op de Midlife. En Faith No More zorgt voor de muziek.

Het is de laatste dag op ons terras bij M. Leuven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de zomer afgelopen is. Hè. We doen het gewoon nog heel hard zomeren op je radio. Ook na vandaag. Geen zorgen dus. En je krijgt straks nog live

Muziek van John Watts, van Fisher Z. En zo meteen nog van Shy Dog. Eerst die jongemanskerel van 21 uit New York, Somber. Nu zondag zelfs op Pukkelpop te aanschouwen. En My Body Isn't Ready.

0: Prince samen met Sheena Easton en You Got The Look. Janua, je bent de voorlaatste die eraan moet geloven.
1: Mm-hmm.
0: Ben je klaar voor onze snelle vragenronde?
1: Oei, oké. Okay.
0: Ja, wat als je nee zou zeggen?
1: Ik was onvoorbereid. Ik ben compleet onvoorbereid, dus oké. Okay.
0: Ja. Ja. Maar je hoeft helemaal niks voor te bereiden, hoor. En had je nee gezegd, dan is het ook maar zo, hè.
1: Ja.
0: Maar je gaat sowieso nog iets live voor ons spelen.
1: Nee.
0: maar dus, de dilemma's. Je mag kiezen tussen beide opties. Mm. Of je komt zelf nog met een nieuwe optie.
1: Ja, dat mag.
0: Ja. Antwoord maar wat jij graag zou willen antwoorden.
1: Ja, op zijn Trumps eigenlijk. Dus,
0: oei.
1: Ja.
0: Ja, nee. Ja. Nee, dat dan ook weer. Okay. Niet.
1: Oké. Goed. Ik zal me inhouden.
0: Eerste dilemma. Een album maken waarop elke single een hond gesampled wordt. Of muziek schrijven voor een hondendocumentaire.
1: Oeh, hondendocumentaire.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zou je er dan ook geblaf in steken?
1: Nee, ik zou al het geblaf censureren, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is een goed idee, denk ik.
0: Ja, mooi zo.
1: Ja.
0: Tweede dilemma. In een hutje op het strand je volgende album schrijven onder een palmboom of liever in een bos?
1: Hmm. Ik vind dat een moeilijke vraag om op te antwoorden, omdat het volgende album al zo wat half is geschreven. Maar aangezien dat we het nog gaan afwerken met de rest van die groep, ga ik een bos zeggen.
0: Want hoe is het vorige album ontstaan? Overal een beetje.
1: Overal en nergens, ja.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Ja. Zoals altijd eigenlijk, bij mij.
0: Maar een bos spreek je toch het meeste aan als je moet kiezen?
1: Ja, Ellie, van de demo's die ik nu al zo wat heb geschreven, ze klinken bossiger dan tropisch. Dus.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Ben benieuwd.
1: Ja.
0: Heb je al een soort van... deadline wanneer het album gelost moet worden?
1: Nee. Ik geloof niet in deadlines.
0: Nee, oké.
1: Okay. Nee.
0: Moet je niet bij de radio komen?
1: Nee, dat is goed. Daar was ik ook niet van plan.
0: Spelen in een band of solo?
1: Spelen in een band.
0: Ja, dat merk ik vandaag ook weer.
1: Nee, sowieso. Ja. Ja.
0: Je wordt graag ondersteund.
1: Ik heb het ongelofelijke geluk om met mensen samen te werken die ik tegelijkertijd ook heel erg respecteer. Dus dat is, en die ik ook enorm waardeer naar hun kunsten. Dus, en ik ben zelf een complete nietsnut. Dus, dus ik heb ook gewoon mensen nodig rond mij om het geloofwaardig te maken.
0: Het is een meerwaarde bovenop jouw prachtige talent dat jij hebt.
1: Ja.
0: Noah, oké.
1: Okay.
0: Voorlaatste dilemma.
1: Mm-hmm.
0: Wat voor ras is een verlegen hond? Een shy dog, is dat een Spaanse windhond of is dat een straathond?
1: Straathond, ja. Ja. Het is, de naam shy dog komt half van een Amerikaanse band die niemand gaat kennen. Dus dat heeft ook geen zin om die... zo lang te vermelden als ik nu aan het doen ben. En de andere helft komt van het feit dat ik een heel verlegen hond heb. En dat is een straathond, dus ik ga straathond zeggen. Ja.
0: En hoe heet die?
1: Mazzel.
0: Oh, mooi.
1: Ja,
0: Mazzel.
1: Ja, ik heb die zelf niet zo genoemd, maar hij heet dan al zo. Ja.
0: Het was die vriendin van in Italië?
1: Nee.
0: Sorry te vervragen.
1: Nee, het adoptiebedrijf in Spanje.
0: Ja.
1: het is minder sexy natuurlijk.
0: Je hebt een hond geadopteerd uit Spanje?
1: Ja.
0: Kijk, hoe mooi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik raad aan aan iedereen om dat te doen.
0: Ja, groot hart voor dieren, dat is duidelijk.
1: Sommige dieren, ja. Sommige dan ook weer niet. Hagedissen bijvoorbeeld.
0: Nee.
1: Geen respect voor hagedissen.
0: Hallo zeg.
1: Sorry, hè.
0: Die voelen ook, hè.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Je bent leuk. Goed, laatste vraag. Ga je voor absurde humor of een serieus imago?
1: Ergens knal tussen de twee, denk ik. Ja.
0: Dat is prachtig.
1: Ja, ja.
0: Dankjewel om deze moeilijke dilemma's. Dat is een dilemma altijd, hè, moeilijk. Zo mooi te beantwoorden.
1: Geen probleem.
0: Wat ga je nu voor ons spelen met Shy Dog?
1: Ik ga nu het titelnummer van het album spelen. En dat heet Classic Rock Bottom Move.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dan mag je naar je keyboard gaan, alsjeblieft. Oké, die hoofdtelefoon gaat hier weer af en die andere wordt opgezet. Hup. Daar gaan we. Dit is Shy Dog, helemaal live met Classic Rock Bottom Move.

0: mooi. Shydog live op ons terras met classic Rock Bottom Move. Dankjewel Noah en je bandleden. Veel succes in alles en ook met een nieuwe plaat straks. Vanmiddag bij Scene rond 4 uur komt er ook nog een klepper van een artiest langs. John Watts van Fisher Z. Je kunt voor de laatste keer ook alles van dichtbij komen bekijken op het terras van Museum M in Leuven.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
9: Dat klinkt als een extra sappige deal.
8: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
10: Live van op het Willy-terras
11: in Leuven.
12: Het is zomer
10: van Willy. Live Music Matters.

The Human League met de Lebanon. Het is alweer ontzettend snel gegaan. Het is de tweede dag van Pukkelpop vandaag. En onze laatste dag op het terras hier. Maandag zijn Thomas en Sien er terug. Sien hoor je sowieso straks al vanaf 3 uur. Het kan snel gaan.

0: Snow White van Ginzoo. We gaan zo nog eens terug naar toen Sam Bettes hier was bij ons op het terras bij M. Leuven. Na dit.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wiener Berger.
8: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
9: Natuurlijk, Danne.
10: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wiener Berger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
15: Love to see you shine.
16: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
17: Yes.
16: Esso, omdat elke rit telt.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: Gummo koken.
20: En, wat wordt het vandaag?
18: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
20: Quesadilla!
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: De zomer van Willy. Roos van Akker.

Opa, Bohemian Like You van de Dandy Warhols. Ergens begin juli kwam Sam Bettis hier voor jou een paar songs live spelen. Nadine Addict is 30 jaar oud geworden. En Sam vertelde dat ze binnenkort met Case Choice iets nieuws gaan opnemen samen. Dit is Sam live, die meer dan onze zomer toen gekleurd heeft met Bounce Back. Helemaal live.

we zitten dan wel voor de laatste keer uit te zenden van Op Ons Terras. Het festivalseizoen is nog niet afgelopen. We zitten er eigenlijk nog knal in, hè? Want het is vandaag de tweede Pub Pukkelpopdag met vandaag Turnstile, Youngblood, ook de Hives en Soulwax. En deze kerel had er eigenlijk ook mooi kunnen tussen staan. Of stond hij niet ergens anders in ons land, waar ze zo hebben moeten schoonmaken na zijn concert? Goed gedweild. TK421, Lenny Kravitz.

0: Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar.
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. Er zijn in de eerste helft van dit jaar veel minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Komt onder meer omdat mensensmokkelaars hun routes verschuiven dieper in Frankrijk, wat de druk op onze kust verlaagt. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn vierjaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
6: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
5: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaart. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Lotte Kopecky start niet meer in de Ronde van Groot-Brittannië. Daar start vandaag de derde rit. Volgens haar ploeg voelt Kopecky zich niet goed en moet ze rusten. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en ook buien bij 20 graden ook. Zondag wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
3: Live van op het Willy Terras
4: in Emleuven. Live Music Matters.

Ja, ja, je weet het zo ondertussen ook al, hè. Het is de laatste dag dat we bij M. Leuven zitten op het terras. Shame, shame. Want de zomer is nog lang niet afgelopen. En heel toevallig zingen Paul, John, Ringo en George We Can Work It Out. Allee, ja.

Vanavond spelen ze op Pukkelpop, die van Turnstile. Ze mogen net niet de avond afsluiten. Dat doet Youngblood met zijn been helemaal ingepakt in de plaaster. En op krukken. Misschien moeten ze wisselen als Youngblood niet al te goed kan bewegen.

0: de nieuwste van Joost Wegers, Novastar met Today Yesterday. Bowie zorgt voor beeld en klank. Zometeen.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gaan we koken?
3: En? Wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
10: Music matters.

straf dat ze ineens mocht inspringen voor een band die ziek was op Rock Werchter. 'S morgens werd ze gebeld en 's avonds opgetreden. Een bandlid heeft zelf zijn vakantie in het buitenland onderbroken om erbij te kunnen zijn en mee te kunnen spelen. Je hoorde Alice May en In a Flash. En dit zijn Kings of Leon, die binnenkort ook met iets nieuws komen.

It is a beautiful day, but also a sad day. Want het is onze allerlaatste dag op het terras van Leuven. Maar goed volk, een groot muzikant, die gaat dat helemaal goed maken. John Watts van Fisher Z, die komt straks langs bij Sien. Hij doet dat om 4:15 en 4:15. Kom langs als je kunt. Het is je laatste kans om dat

0: Silence met Plush. R.E.M. staat voor je klaar met hun meest bekende song. Of was het hun bekendste song? Ja, hè, bekend.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
9: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De zomer van Willy, Roos van Akker.

We gaan eens helemaal terug naar het begin van deze zomer. Toen we hier de deuren net hadden opengezet van ons terras, toen kwam er iemand van rang langs, Admiral Freebie natuurlijk, om je zomer ook officieel te openen. En dat is meer dan gelukt. En dat klonk toen zo.

0: Admiral Phoebe, helemaal live hier op ons terras met Future Fathers of Utopia. Dag, Sien.
1: Hey, Roos. Goedemiddag.
2: Hey, Lara. Goedemiddag.
0: Zeg, het is de allerlaatste, zeg.
1: Ja. Oh. Het is echt een cliché, maar het is zo snel gegaan.
0: Ja. Ik heb dat ook al een paar keer gezegd, inderdaad. Maar het is gewoon zo. Ja. Hoe voel je je om de laatste te presenteren? Zelfs het laatste blok.
1: Inderdaad.
0: Maar ja.
1: De allerlaatste uurtjes M Leuven mag ik doen. Ik vind het wel leuk, want ik ben natuurlijk een Leuvenaar. En dan vind ik het plezant dat ik hier mag afsluiten. Maar dat wil dan ook zeggen, als het straks gedaan is, dat mijn volgende shift terug de ochtendshow is.
0: Ja, maar ik weet het.
1: Ah, ja.
0: Maandag ga je opnieuw beginnen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, joh. Ja. Maar je hebt nog een klein weekendje ertussen om... veel bij te slapen, maar dat gaat
1: lukken.
0: Gaat lukken, ja.
1: Ik ga niet naar Pukkelpop, in tegenstelling tot mijn dierbare collega Thomas de Soete, die pas maandagochtend terug zal zijn. Dus
0: oei.
1: Staat.
0: Ja. Ik hoop dat hij proper gewassen is.
1: Ja.
0: Ja, maar op de radio ruik je dat niet. Maar misschien heb jij er dan een beetje last van.
1: Dat zullen we dan zien. Hè.
0: Ja. Ja. Oh joh, ik wens je sowieso ontzettend veel succes met de ochtend. Maar nu ben je hier dus ook al.
1: Ja.
0: Ja, en je gaat 3 uur lang presenteren en je krijgt prachtig volk over de vloer. Niet alleen de diehards van de Willy-luisteraars, maar...
1: John van Fisher Z.
0: Maar ja.
1: Ja. Ja, ik heb hem nog nooit ontmoet. Jij wel?
0: Nee, ik heb hem ook nog nooit ontmoet. Dus, maar ik denk dat wel een heel vriendelijke man zal zijn.
1: Ja, hij komt alleen met zijn gitaar.
0: Kijk!
1: Want ze zijn 54 jaar Fisher Z. Dus dat komt hij hier al eens doen, hè.
0: Ja, amai. Ja. Heb je al een vraag in je hoofd? Of moeten we misschien aan de luisteraar vragen wat er zeker van vraag moet gesteld worden? Stuur maar in de app.
1: Ja.
0: Als je iets wil weten van John Watts en Sien, gaat die vraag dan stellen. En hopelijk wil John dan een mooi antwoord geven.
1: Ja, dat is een goed idee. Ja, laat maar komen.
0: Ja. Sien, moet je nog een koffietje voor je begint of een colaatje?
1: Ik
0: kom dat met plezier brengen. Oh. Helemaal in orde.
1: Ah, als jij het kon brengen, dan ga ik nog eens denken wat ik wil. Ja.
0: Oké. Toch geen ijs of zo, hè?
1: Nee,
0: daarvoor moet ik te ver gaan lopen. Oké, dankjewel om hier nog even langs te komen. En doe dat goed zoals altijd. Hè. Straks geniet ervan.
1: Dankjewel, jij ook van je weekend.
0: Merci.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Gewoon koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag. In Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde er samen met haar vriend van 43. Die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. In Frankrijk zijn 300.000 onveilige condooms gevonden. Die werden online verkocht, maar ook in apotheken. De kwaliteit van die condooms is slecht, waardoor ze sneller scheuren of er gaatjes in kunnen komen. Als je condooms koopt, let dan goed op de CE-markering. Dat is een label dat een product voldoet aan de Europese regels. In Spanje heeft de politie 5 mogelijke mensensmokkelaars opgepakt. Ze zouden migranten naar Spanje gebracht hebben nadat ze in Ceuta aangekomen waren. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Eind vorige maand probeerden tienduizenden migranten om vanuit Marokko zo Europa binnen te geraken. Meer dan 80 mensen kwamen daarbij om het leven. En in Congo zijn al zo'n 160 zorgmedewerkers besmet met het ebola-virus. 43 van hen zijn intussen ook overleden, dat melden de Verenigde Naties. Sinds de uitbraak van het ebola-virus zijn in Congo al bijna 5.300 mensen ziek geworden. 2.500 zijn al overleden. Het is de snelst groeiende ebola-epidemie ooit. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar bewolkt bij 22 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
6: Live van op het Willy Terras
9: in Emleuven.
6: Willy.
9: Live Music Matters.
6: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
4: Aanwezig voor de allerlaatste 3 uur van de zomer van Willy. Welkom.

De allerlaatste drie uur van onze Zomer van Willy 2026 gaan nu in. Jouw allerlaatste kans om nog iets te komen drinken. En een allerlaatste artiest live aan het werk te zien. Niemand minder dan Fisher Z. Internationale klepper om mee te eindigen. John is hier al. Misschien jij ook, maar hoe dan ook welkom aan iedereen die luistert. Zometeen de nieuwe Phoebe Bridgers na The Van.

0: De nieuwe van Phoebe Bridgers, Lost Boys. Pechweek voor Phoebe Bridgers, want het moest een superbelangrijke week worden voor haar carrière. Het is een week in de ziekenboeg geworden. Ze moest haar optredens in het Verenigd Koninkrijk allemaal annuleren afgelopen week, omdat ze in het ziekenhuis lag met een blinde darmontsteking. En daarbij natuurlijk niet onmiddellijk van hersteld. Dus al die shows, al die release shows, heeft ze moeten verplaatsen.
1: Dit is de zomer van Phoebe.
0: En dat ook in de week van haar 32e verjaardag. Och, arme. Ondertussen Red Hot

0: Bowie's Pressure van Higpie. Ons terras in Leuven is al zeer goed gevuld voor John Watts van Fisher's Head. Zo meteen hier live nog een 20 minuutjes geduld. En je kan er nog bij hoor, als je nog wil langskomen.
1: Oh, mijn zalige pad dat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schattig, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Code Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
10: Yep, info op telenet.be.
11: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
1: shine. Oh, het is weer zover.
12: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
12: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
13: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
14: De zomer van Willy.

Er zijn al wat luisteraars in de app die vragen: wat doen jullie volgende week zien? Zijn het dan al terug de gewone programma's? Ja, zeker wel. Thomas en ik zijn er terug 's ochtends. Daarna Annelies met Classics, Roos van Akker in de namiddag en Wim Oosterlink. Die doet de avondspits vanaf nu maandag. Alleen onze avond-DJ's die hebben nog een extra weekje vakantie. Zij beginnen terug 31 augustus. Queens of the Stone Age zijn dit.

Magic Man van Hart. 4:05. Dat is hier ongelooflijk plezierig eindigen. Laatste uurtjes hier in Leuven met zoveel volk op ons terras. Ongezien. Ik zou natuurlijk geflatteerd kunnen zijn en denken dat dat allemaal voor mij is, maar ik weet ook dat het voor John van Fisher Z is. Leuven, dat is waar, hè? En jullie zijn nog een beetje verlegen. Nog een beetje verlegen, maar dat komt goed. Dat komt goed. Nog 10 minuutjes geduld. Gaat dat lukken? Prima. Ik ga jullie nog een beetje opwarmen met een band die straks ook, of ja, vannacht eigenlijk, op Pukkelpop staat. Soulwax speelt daar om 1:00 deze nacht in de Marquee. Dit is een van hun nieuwere singles, Run Free.

0: Koos, again, ongelooflijk. Ik voel jullie spanning tot hier stijgen. Ik ga jullie geduld nog heel eventjes op de proef stellen. Je krijgt zo meteen nog Dead Man Ray en daarna speelt John van Fisher Z voor jullie live.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
5: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat klinkt als een extra sappige deal.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
9: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Live music matters. De zomer.
11: Van Believe.

0: Fantastisch, schitterend. So Long in een versie die je wellicht nog nooit eerder hoorde. Hier live bij ons in Emleuven. En blijf bij ons, want straks speelt hij nog een song.
1: Het is de zomer van Willy. Willy. Live music matters.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Are you gonna be my girl van Jet? En ik heb nog hol.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. Meer grote horecaketens in centrumsteden, denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Biet.
7: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
6: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde er samen met haar vriend van 43, maar die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. En in Duitsland is een auto ingereden op voetgangers, dat meldt de politie daar. 9 mensen raakten daarbij gewond, 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder was een man van 68, hij zou onwel geworden zijn. Ook hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd en is in levensgevaar. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start nog zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar wel bewolkt bij 22 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
4: Live van op het Willy Terras
8: in Emleuven.
4: Willy.
8: Live Music Matters.
4: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
9: Oh, wij hebben geluk met onze laatste uren hier. De zon schijnt en Fisher Z komt nog spelen.

The Scene en samen zitten wij hier zeker voor onze laatste twee uren van onze zomer in Emmen. Die zijn nu begonnen met gelukkig nog even het gezelschap van een internationale gast, John van Fischerzet. En met jou natuurlijk, dankjewel om te luisteren. Zo meteen nog live.

0: fantastische allerlaatste live artiest hier op onze Zomer van Willië. Thank you, John from Fisher's Ed. Dank je wel, Leuven, om hier zo massaal aanwezig te zijn.
1: Het is de Zomer van Willië. Live music matters. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt. De zomer van Willië.

Ons tijdelijk huis, letterlijk in het midden van de straat, in het midden van de stad Leuven, sluiten we straks af. Want het zijn de laatste uurtjes, de laatste anderhalf uur zelfs dat we hier zijn. Natuurlijk blijft M. Leuven gewoon open voor een bezoekje. Het doet toch een klein beetje pijn om die zomer af te sluiten, maar kijk, ook wel zin in het nieuwe seizoen. Dit is Pulp Disco

We zouden bijna vergeten dat het vandaag natuurlijk ook Pukkelpop is. Guise speelt vandaag om 20:35 om precies te zijn in de Marquee. Met de release van hun derde album Getting Killed zijn ze echt internationaal doorgebroken. Of wij qua tongen zouden eens durven beweren dat het door een hele agressieve marketingmachine was. Maar kijk, hun songs zijn ook wel gewoon de max. Dit is een ouder nummer van Guise. Wij kenden ze al voor de hype, zeg je dan. Hè? I See Myself.

Teddy Picker van Arctic Monkeys. Een van de beste muzikale nieuwtjes van afgelopen dagen was toch dat Fontaine's DC een vijfde studioalbum heeft aangekondigd. Dopamine Chamber. 16 oktober komt het uit. Er is ook al een nieuwe single, Marianne. Die gaan we zeker leren kennen, want dit is nog eens

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
1: Ah ja, met no cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè, bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
0: Oké. Okay.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Willy. Music Matters.

0: zo werd het bijna 4:15 met Nothing to Find van The War on Drugs.
1: De zomer van.
0: Ja, ook deze laatste dag van de zomer van Willy reizen wij naar een zomer uit het verleden. En vandaag reis ik naar 1993, het jaar waarin de zekere Jorge Ojeda Guzman het wereldrecord voor het langst op een koord balanceren verbrak. 205 dagen was hij in de lucht. Dat is een mooi record. Ook astronaut Alexander Serebrov besloot tijdens een ruimtevaart zijn Game Boy mee te nemen. Hij zorgde ervoor dat Tetris het eerste spelletje was dat gespeeld werd in de ruimte. Interessant. Maar de zomer van 1993 was vooral een muzikaal hoogtepunt. Voor ons, voor de Belgen, want U2 stond op de wei van Rock Werchter. Hun Zoo TV Tour passeerde daar toen. 73.000 mensen kwamen kijken. En het nummer staat er nog steeds als een huis. Dit is U2.

Je kan natuurlijk niet naast dat F-woord luisteren. Anne die stuurde net, ik luisterde dit liedje op het vliegtuig met Singapore Airlines en ik kreeg net de gekuiste versie te horen. Ja, het F-woord, dat mag daar niet. Maar Anne, je hebt het dan inwendig meegezongen waarschijnlijk. Dit is Trigger Finger, een van de nieuwe singles Through the Pain.

Het is bijna zover ons laatste zomeruur in Emleuven. Ik ben er natuurlijk nog van 5 tot 6 voor jou. Met hele goede muziek en ook met een allerlaatste Vlambio Aperobox die ik mag weggeven.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. De sociale inspectie gaat fashionketen Uniek binnenste buiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
5: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwartwerk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
4: Het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg Regio Hoofdstad.
6: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap-website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop-website.
4: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. Er zijn meer grote horecaketens in centrumsteden. Denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
7: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
4: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In een school in Zweden heeft een man meerdere mensen verwond met een machete. Dat is een groot mes. Zweedse media spreken van minstens 2 gewonden. Wie die mensen zijn, is nog niet duidelijk. De politie heeft de dader in zijn been geschoten en opgepakt. Wat de man bezielde, weten we nog niet. Andere scholen in de gemeente zijn uit voorzorg gesloten. En Wout van Aert start morgen als derde laatste in de openingstijdrit van de Ronde van Spanje. Om 6:45 s'avonds rolt hij van het podium. De voorlaatste is topfavoriet Pogacar. En die andere Sloveen, Roglic, vertrekt als viervoudig eindwinnaar van de Vuelta als laatste. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
2: Live vanop het Willy Terras
3: in Emleuven.
2: Willy.
3: Live music matters.
2: De zomer van Willy. Sien Bijnans.
8: Ja, onvermijdelijk moet er ooit eens een einde komen aan de zomer van Willy. Ons laatste uur is geslagen. Ja. Oh.
3: Willy.
8: Oh, en de Willy's zijn hier met mij samen, triest. Maar kijk, maandag zijn we terug, hè. Gewoon vanuit de studio, hè. Ook goed, hè, toch? Ah. Dat is niet hetzelfde, ik weet het. Dat is niet hetzelfde.

Danger High Voltage. Electric Six. We hebben de afgelopen 2 maanden, kleine 2 maanden, meer dan 60 artiesten mogen ontvangen, zowel hier op het terras als in onze tuin. En we hebben natuurlijk daardoor heel veel live tracks die we nog met jullie kunnen blijven delen. Zoals deze van Noah Lee. The furthest point.

zal nu misschien net iets te laat zijn om het nog te proeven, maar ik mag het weggeven. Een allerlaatste Vlam Bio Apero pakket. Wat zit er allemaal in? Een paprika chili spread, eentje met tomaat en basilicum, zo van die stokjes met rozemarijn erop, bio appelsap, bio bier, zit er allemaal in. Hoe maak je daar kans op? Even goed luisteren, want ik ga een groente beschrijven. Jij stuurt gewoon door via de app over welke groente ik het heb. En dan maak je kans op dat bio apero pakket. Dit is de groente. Ik lijk een beetje op een peen, ook op een pastinaak, maar ik ben iets anders. In Japan ben ik een soort die ook gebruikt wordt voor wasabi. In de Verenigde Staten ben ik ook populair. Ik word vaak geraspt en het belangrijkste, ik kan best scherp en pikant uit de hoek komen. Welke groente zoek ik? Stuur het nu door via de Willy app.

Florence and the Machine Mothers. Ik sta op het punt om een Vlam Bio Apro-box weg te geven. Heel veel mensen dachten het te weten. Ik zocht dus een groente die op een peen lijkt, die soms wordt gebruikt voor wasabi, die vaak geraspt wordt, die pikant is. Ik zocht geen gember, want gember wordt niet gebruikt voor wasabi. Ik zocht wel mierikswortel. En Tom uit Meulebeke, die wist dat en wint de Apro-box. Proficiat, Tom uit Meulebeke. Als die box jou bereikt daar in Meulebeke, stuur dan even een fotootje door wanneer jullie lekker gezellig aan het aperitieven zijn. Gaan we hier straks ook nog doen, hè? Nationaal aperitiefmoment. Maar eerst New Order.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Music matters.

RPM. Corner Shop Mardana in de Norman Cook remix. Brimful of Asher. Zullen we nog een allerlaatste keer op de zomer klinken een nationaal aperitief moment installeren. Laat maar weten met welk drankje jij zo meteen meeklinkt. Het kan een biertje zijn. Ik heb hier net eens geproefd van zo'n Delirium 0.0. Dat was eigenlijk betrekkelijk lekker. Blonde Os ook zeer lekker. Moscow Mule cocktail, mijn favorieten van Passion Fruit Martini. Of iets gewoons, hè, simpele cola zero uit een ijskoud blikje. Een kombucha. Maakt niet uit. Laat maar weten waarmee jij klinkt. En dan doen we dat zo meteen

0: Ik heb ondertussen champagne verzameld via Siegfried. Wit wijntje van Carina.
1: Schitterend.
0: Een duveltje van Muriel. Westmallen ook, haar man. Een zeezuiper triple, zie ik er ook nog staan. En dan een gin tonic voor Mark.
2: Aperitief ja. Nationaal.
0: Ik denk dat we gewoon met z'n allen samen kunnen klinken. Leuven, glaasje in de lucht en school. En dankjewel om hier een hele zomer aanwezig te zijn. Voilà, dus, jullie kunnen dat niet horen op de radio natuurlijk. Maar school aan iedereen.

0: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.

lang nummer, maar zeker niet te lang. You can't always get what you want van The Rolling Stones. Deftones is zo'n grote band dat ze inmiddels zelfs al hun eigen festival hebben. Het jaarlijkse Dia de los Deftones. 6 edities hebben ze al achter de rug. In 2025 hebben ze ook hun 10e album Private Music uitgebracht. Maar vooral morgen de mainstage van Pukkelpop. Dit zijn ze, Deftones met Infinite Source.

Lenny Kravitz met Fly Away. En dat is wat wij rustig gaan doen. Terug richting Vilvoorde vliegen. Maar eerst wil ik zeggen dankjewel aan M. Leuven dat wij hier bijna 2 maanden mochten staan met onze studio en al die Willys mochten ontvangen. Dankjewel aan meer dan 60 artiesten die hier zijn langs geweest de voorbije weken, zowel op ons terras als in de tuin. Dankjewel aan het weer om warm, soms te, maar meestal mooi te zijn. Dankjewel aan al onze collega's om het hier in goede banen te leiden, ook achter de schermen. En vooral bedankt aan jou, aan de Willys, aan de luisteraars om hier te zijn, live, maar ook zeker om op de radio erbij te zijn. Heel graag tot maandag voor het nieuwe Willy-seizoen. En ik sluit af met, ja, toepasselijk hè. Don't you forget about me. Hey! Maar ik ben er zeker van dat je dat niet gaat doen. Ik ga dat ook niet doen. Simple Minds, dikke merci en tot

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Kom ook koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 6 uur.
10: Een goede avond. De sociale inspectie gaat fashionketen Unique binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
11: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwartwerk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
10: Het bedrijf zou ook nog 340.000 euro schulden hebben. De politie van Antwerpen heeft 5 kilo goud gevonden in een auto. De wagen met Duitse nummerplaat werd aan de kant gezet omdat die gevaarlijk aan het rijden was. Het goud zat samen met nog 10.000 euro cash in een professioneel ingebouwde verborgen ruimte. De twee inzittenden zijn allebei opgepakt. Het zijn twee mannen van 27. Opvallend detail, deze politieactie dateert van vorige week zaterdag. Dat is één dag na die andere grote goudvangst in Dendermonde. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spareribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan wel uitbreiden.
12: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe we die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open en dat is dan 6.
10: De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
13: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap-website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop-website.
10: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. En naar het wielrennen dan, want Jenno Bergmoes heeft de derde rit gewonnen in de Renewi Tour. De koninginnenrit trouwens met aankomst in Gerardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog tweede, Jasper Philipsen derde. Bergmoes wordt zo ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd tijdens een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.

0: Mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Wiener Berger.
8: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
9: Natuurlijk, Danne.
10: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wiener Berger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
12: Really? Music matters.

0: extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Music matters.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Een goede avond. De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Koffnes was de klokkenluider in het verhaal rond die andere professor, Jason Ardee van de Universiteit van Cambridge. Koffnes beschuldigde hem van plagiaat, er werd een onderzoek naar hem geopend en een week later werd hij dood teruggevonden. De UGent heeft Koffnes nu preventief geschorst in afwachting van een tuchtrechterlijk onderzoek. En dat vindt de Amerikaanse ambassadeur dus niet kunnen. Hij zegt dat de VS niet wil samenwerken met partners die, en ik citeer, oneerlijke, corrupte instellingen zijn die zondebokgedrag vertonen of belonen. De sociale inspectie gaat fashionketen Uniqlo binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakketjes en zo, maar ook van binnenuit.
4: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwartwerk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
3: Het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spareribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan uitbreiden.
5: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe we die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open. En dat is dan 6.
3: En naar het wielrennen dan, want Jenno Berkmoes heeft de 3e rit gewonnen in de Renewi Tour. De koninginrit trouwens met aankomst in Gerardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog 2e. Jasper Philipsen 3e. Berkmoes is ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd op een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
2: Music Matters.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oh, ons cv-fotoboek is er.
6: Mag ik eens kijken?
5: Wauw. Weet je dit nog?
6: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
7: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Nou, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
11: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
12: Love to see you shine.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
14: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Oh, het is weer zover.
15: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
15: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
16: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Een goede avond. De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Politiek journaliste Hannelore Simoens vat het voor u samen.
6: Nathan Koffnes onthulde dat de Britse professor Jason Arday aan Cambridge plagieerde. Arday werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Koffnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
5: White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. Over 4 jaar wil de Amerikaanse president Trump elk jaar meer dan 1000 raketten naar de ruimte lanceren. Om u een idee te geven, vorig jaar waren dat er nog 200. Het grootste deel daarvan door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Trump wil het beste land ter wereld zijn als het gaat over ruimtevaart. Over een half uur spelen onze Belgische hockeymannen hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Australië. Sportjournalist Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
7: Laat ons zeggen dat de druk net iets minder groot is geworden omdat concurrent Spanje daarnet gewonnen heeft in Duitsland in dezelfde groep. Dus dat maakt dat ze als de Lions straks verliezen dat ze nog niet mathematisch uitgeschakeld zijn. Maar goed, het ding is, je wil vertrouwen tanken en je wil zorgen dat je richting die medailles gaat.
5: Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
3: Music matters.

Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede avond. De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Politiek journaliste Hannelore Simoens vat het voor u samen.
3: Nathan Koffnes onthulde dat de Britse professor Jason Arday aan Cambridge plagieerde. Arday werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Koffnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
2: White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese Let's duo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
1: Music Matters.

De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. Willy. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel. Willy.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. 1 dode en al zeker 3 gewonden, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin, Nico Ulenaars.
3: We hebben een mededeling gekregen via de school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
2: Hij is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En sport. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt samen met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese letsduo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions die kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
3: We balen echt met 1-1 van dit veld gaan, want ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. Uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen, maar het is een jammer resultaat.
2: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. 1 dode en al zeker 3 gewonden, waarvan 2 er ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin, Nico Ulenaars.
4: We hebben een mededeling gekregen via de school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
2: De dader is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
3: We balen echt dat we met 1-1 van dit veld gaan. Want ik denk dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt die niet. Oké, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
2: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. De bouwwerken aan Trumps nieuwe balzaal mogen voorlopig gewoon doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hooggerechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt, het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.